0: Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

jezelf.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Het zijn Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. Drie gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
4: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
3: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
5: We kwamen er gewoon niet doorheen. We staan bij paas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
3: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Briele 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: ZFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. Het Pivot Park in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. Drie gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
3: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
5: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
3: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berken en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. 3 gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
3: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
5: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
3: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: DTV-nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente drie scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornewerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uitten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleneind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleneind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleneind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. De rijdt het langzaam tussen Willemstad en de afrit Niemandsdorp 4 kilometer. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De car wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knoopend Tenesse en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uitten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleneind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleneind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleneind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroeg en de afrit Hoenderloo, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uitten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker onderweg. Er staat nu bijna 200 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verderop onthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Bees staat 11 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En door grenscontroles op de A12 richting Oberhausen doe je er vanaf Zevenaar een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 260 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen staat 14 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeenten Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleneind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleneind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleneind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: was me. Was me.
1: 랜덤 게임 랜덤

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein.

0: Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 350 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Brabant en bij Nijmegen. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, mede door de werkzaamheden. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost het je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij Hendrik Ido Ambacht een half uur tijdverlies door een pechgeval. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft de komende uren dicht en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.

0: jeugd staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam, over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Molenend. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Molenend blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Molenend. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant,

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op onthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur op onthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Met Under the Pressure hoorde je bij MFM Brabant. Dit is een van mijn favoriete nummers om te luisteren in de trein. Ik weet niet, als je gewoon lekker naar buiten kijkt, dan is het een beetje hypnotiserend of zo, dit nummer. Ik weet niet of jij dat kan begrijpen, Pim.
1: Ik kan wel begrijpen, maar ik heb dat ook andere nummertje voor, moet ik zeggen, maar...
0: Welk nummer heb jij daarvoor dan?
1: Metal.
0: Oh.
1: Net andere muziek smaak, maar moet kunnen.
0: Zullen we straks nog een beetje metal draaien misschien?
1: Ja, het is wel bij mij een smaak, maar...
0: Ja, nou ik denk dat dat er wel in zit. Het is vandaag 11 november. De laatste zomerdagen liggen een beetje achter ons. Het was gisteren nog lekker weer.
1: Het is afgelopen dagen nog best warm geweest, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja, maar het is nu...
1: Niet.
0: Ja, nu valt het weer een beetje tegen. We gaan vandaag heel veel muziek draaien met onder andere deze. Muse hoor je zo meteen met Supermassive Black Hole.

Soul Jam met Even Flow hoorde je bij MFM Brabant. Bij de videogame Skate hebben ze sinds gisteren iets nieuws toegevoegd. In deze game kan je van alle handen trucjes doen. En als je in de lucht een kruisbeweging maakt met je lichaam, speelt Even Flow af in de achtergrond. Dit hebben ze gedaan aan de hand van een virale trend op social media, waarbij dit nummer werd gekoppeld aan precies dat trucje. Ik vind dat wel mooi om te zien dat ze die internetcultuur toch een beetje terugstoppen in de game. Wat was eigenlijk het enige wat miste aan de nieuwe game die ze hadden gemaakt. Vroeger was het helemaal gekoppeld aan skatecultuur en internetcultuur. En bij de nieuwe game hebben ze dat totaal niet eraan gekoppeld. En dat vind ik persoonlijk als skateliefhebber wel jammer. Dus ik ben wel blij met deze

van het licht. Speed of light, mag het uit? Waarom staat er hier zo'n lange rij? Laat me please op de lijst, VIP, belangrijk. En alle mensen hier zijn met mij. Free iedereen, laat ze vrij. Laat ons erbij, porselein.

0: Tame Impala en Justice met Never Ender bij MFM Brabant. Dan is het zometeen tijd voor scooter of bladblazer. En het geluid klinkt zo. Denk jij te weten of het geluid een scooter of een bladblazer is? Dan moet je even bellen naar 0412-627-733. En dan kom je bij ons in de uitzending. En dan kan je misschien een huismerk blikje cola winnen.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Draait daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Hoor jezelf.
2: MFM.

0: Brabant. En dan is het nu tijd voor Scooter. Of Bladblazer. Hallo Rozemieke.
1: Hallo.
0: Wat is jouw favoriete fruit, Rozemieke?
1: Mijn favoriete fruit, dat is zeker wel een banaantje.
0: Een banaantje.
2: Is een goede keuze, goede keuze.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Natuurlijk.
0: En jouw op één na favoriete fruit?
1: Dan gaan we voor een bosbesje. Lekker ja. Snel, hand klaar.
0: Ik, heel goed gesprek. Het is tijd voor Scooter.
1: Ja, of... ik ben gewoon heel zenuwachtig voor het spel.
0: Ja, ik snap het helemaal.
2: Het is ook echt heel spannend.
0: Het is natuurlijk ook weer tijd voor Scooter of Bladblazer. Zometeen krijg jij het geluid horen van een Scooter of een Bladblazer. En dan moet jij raden welke van de twee dat is. En mocht jij het goed hebben, dan krijg jij een huismerk blikje cola.
1: Oeh, lekker.
2: Grote prijzen.
0: Denk je dat
1: Mag ik vragen welk huismerk?
0: Van de dichtstbijzijnse supermarkt.
1: Heerlijk.
0: Kijk eens. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan komt hier jouw Scooter of Bladblazer.
2: Ja, ik weet het wel hoor.
1: Oké. Ik ga toch voor een bladblazer.
0: Een bladblazer. Op de vraag Scooter of bladblazer, antwoord jij met bladblazer. Klopt dat?
1: Zeker.
0: Weet je het zeker?
1: Ik weet het zeker. Ik heb ook goed geoefend. Alles teruggeluisterd.
0: Sorry, Rozemieke. Het was een scooter. Het was een Vespa LX50, om precies te zijn.
1: Oh, jongens toch.
0: Ja.
2: Spijtig.
1: En ik had zo'n zin in die cola.
0: Ja, ik snap het. Maar ja.
1: Nou, helaas.
0: Fijn weekend nog. Eet lekker veel bananen en bosbessen.
1: Dankjewel.

0: Afgelopen dinsdag stond Baby Kim in een uitverkochte AFAS Live. Het dak ging eraf. Figuurlijk dan natuurlijk. Zometeen gaan we het nog hebben over Open Monumentendag. Dat is namelijk morgen. Niks volgende week. Het is morgen. En Pim, jij hebt een heel mooi lijstje gemaakt van alle dingen waar je zeker naartoe moet.
1: Ja, er zitten wel pareltjes tussen hoor.
0: Kijk eens. Dus, zometeen blijven luisteren. Zometeen komt ook nog Adela eraan. Adela. Hey Adela. Toto. En we gaan nu luisteren.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Mijn haren ruiken naar vuur van S10.
1: Getsy.
0: Ja, misschien iets verder weg bij het kampvuur gaan zitten.
1: Voor de volgende keer.
0: Ja. Jij hebt je door alle monumenten van Noordoost-Brabant heen gespit. Want morgen is het monumentendag.
1: Nou, niet door alle, maar door een heel groot gedeelte ben ik heen gegaan. En ik heb er een paar dingetjes uitgepakt. Het zijn vooral heel veel kerken en windmolens.
0: Ja.
1: Maar er zitten een paar mooie dingetjes tussen, moet ik zeggen.
0: Ja, voor de duidelijkheid, morgen is het open monumentendag. En dan kan je in heel Nederland eigenlijk gewoon een kijkje binnennemen bij alle monumenten. En we hebben nog wel wat monumenten hier in Noordoost-Brabant.
1: Zijn er een paar, ja.
0: Ja. Dus, brand maar los.
1: Nou ja, het eerste heb ik even gekeken. Het minst spannende, maar is wel mooi. Er is een Romeins monument. Het is een van de grootste tempels, Romeinse tempels die hier in Nederland ooit heeft gestaan. Die wordt tentoongesteld. Er zijn archeologen bij. Wat we doen, doe kletsen op zaterdag en zondag.
0: Waar ergens?
1: En dit is in... nu vraag je mij een hele...
0: Dat is een belangrijke vraag.
1: Bij Marekessel.
0: Marekessel.
1: Lekker. Dat is op zich mooi. Een van de gavere dingen die ik heb gezien is een oude nucleaire, biologische en chemische schuilkelder.
0: Oh, wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, toen de Koude Oorlog was, toen was iedereen een beetje bang voor de bommen.
0: Ja.
1: Dus hebben ze overal schuilkelders hier gemaakt. Ook hier in Os. En dan is er eentje te bezoeken. Een gigantische schuilkelder waar bijna 4000 mensen in konden.
0: Zo.
1: Die is gesteld op zaterdag 12 september. Tussen 11 en 4 kan je daar langs. En ik zit even naar foto's kijken. Het is echt massief groot.
0: Beetje net zoals Fallout gewoon.
1: Bijna wel, ja. Bijna wel. Maar dan iets minder grimmig.
0: Ja, hopelijk.
1: En ik zeg, het gaafste wat ik heb gezien is de Mechnissen, ik weet niet of ik het goed uitspreek, batterij. Langs de... is het de Maas? Ja, het is langs de Maas. Staat de Mechnissen batterij. Allemaal oude kanonnen waren het in de Napoleonse tijd. Die worden vanaf 11 uur ieder half uur daar afgeschoten.
0: Zo.
1: Dus mocht je wel een knal horen, waarschijnlijk is dat het.
0: Morgen open monumentendag. Er is van alles te doen.
1: Zeker.
0: Als je dan als je gaat, heel veel plezier. En als je niet gaat, dan niet.
1: Ja. Jammer.
0: Toch? Ja. Zometeen komt Bente eraan en Olivia Rodrigo. Maar nu eerst Love Me Not van Raven Lenae.

met Maggots for Brains hoorde je bij MFM Brabant. Olivia Rodrigo die maakt de laatste tijd heel veel contact met de artiesten van de vorige generatie. Zo heeft ze een nummer met Robert Smith samen van The Cure op haar laatste album staan. En ze heeft een eigen festival en die headlinede ze zelf ook. En tijdens dat zij haar headline set had, kwam Stevie Nicks van... ik haal alles door elkaar. Nou, in ieder geval muziek. Ik moet gewoon opschrijven wat ik ga zeggen misschien. Dat werkt voor de volgende keer beter. Here's another

0: ik denk dat ik weer ben bijgekomen van de beroerte die ik net had. Ik heb wel zin om een paar evergreens te draaien eigenlijk. Jij ook, Pim?
1: Ik ben voor.
0: Oké, zometeen een paar evergreens, zoals bijvoorbeeld deze.

0: zometeen aan in het Evergreen kwartiertje.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Het DTV nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
4: Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp door een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog file tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Er is ook een rijstrook dicht en de vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

We zitten midden in het Evergreen kwartiertje. Ik ben heerlijk aan het genieten van alle tijdloze hits. Ik hoop jullie ook. Zometeen komt Our House van Crosby, Stills, Noah en Young. Maar nu eerst...

0: Ik voel me helemaal verenigd met natuur.
1: Zen.
0: Helemaal zen.
1: Heerlijk.
0: Wat een prachtig, fijn, evergreen kwartiertje was dat.
1: Heerlijk.
0: Maar het is wel tijd voor een beetje power.

0: Jade hoorde je bij MFM Brabant. Jade die zat vroeger bij de girlband Little Mix. En sinds ze eruit is, is naar mijn idee haar carrière helemaal ontsprongen. En die van Little Mix een beetje uit elkaar gevallen. Maar ik kan ook komen dat ik een beetje in een bubbel van Jade zit. En niet van Little Mix. Dat zou goed kunnen, hè?
1: Zou mogelijk kunnen zijn. Zou mogelijk kunnen zijn.
0: Volgende week zijn we er weer. Tenminste, ik ben er weer. Ben jij er volgende week?
1: Durf ik zo niet te zeggen. Nee. Denk het helaas niet. Maar nee, snap ik. Ben druk, jongen. Druk leven.
0: Drukke jongen, waarmee?
1: Dat zijn vervelende vragen.
0: Je hoort nog Billie Eilish. En tot volgende week.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit, en mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Brabant.
1: I lie to you. I see it in your eyes. Burning questions.

0: RTV Nieuws op MFM Brabant. Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Molen-Eind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Molen-Eind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Molen-Eind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar heb je nu ruim 20 minuten oponthoud. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam bij Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeenten Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeenten Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uitten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

FM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor jezelf. You ever heard about that thing?

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsers kunnen straks rechtstreeks van Os naar Wijchen rijden over een aaneengesloten snelfietspad. De gemeente Os trekt daar 2 miljoen euro voor uit, terwijl de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Wijchen en Nijmegen nog eens 5,5 miljoen euro betalen. Tussen Den Bosch en Os en van Wijchen naar Nijmegen ligt al een snelfietspad. Met het stuk tussen Os en Wijchen wordt de F59 compleet gemaakt. Met het bedrag van de gemeente worden het fietspad verbreed en kruisingen aangepast. Met een directe, veilige fietsverbinding hopen de overheden dat meer mensen de fiets pakken. Bijna 20 jaar werd gesproken over de verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox van Park Moleind. Maar dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu. Red Sox, voetbalvereniging FC De Rakt en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen op Park Moleind blijven. Het is in ieder geval één van de scenario's die de gemeente Maashorst heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Moleind. De tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC De Rakt en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. De publieke tribune zat gisteravond afgeladen vol tijdens de commissievergadering van de gemeente Bernhezen. Die stond grotendeels in het teken van cultureel centrum De Pas en de mogelijke subsidie. Gebruikers van De Pas uiten hun zorgen aan de commissieleden. De politieke partijen toonden begrip voor de zorgen van de insprekers en benadrukten het belang van De Pas voor Hees. Over de maatschappelijke en verbindende functie van het gebouw was iedereen het eens. Het college wil daarom samen met De Pas tot een tussenoplossing komen. Wel binnen de financiële en andere kaders die de gemeente heeft gesteld. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dock of Tiger Bay.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen